0: Radio 786. Hear the difference.
1: Hij hardt op en hardt op bij Duarte. Hij hardt op de kwart en dan krijg je aan. Slijt en weer, slijt en weer. Kan het 3-0.

Surprise on the night. Het wachtende meisje of soos ons hom ken, die klokslanacht. That was with Rangers, Doyer Wouterson. Mensen, was het tijd, raak min. Let's warm things up a bit with the Broadways, a lekker Afrikaanse moppie.